vatiaia mea, uire. Ina vatiaia me ma, uire. Ina vatiaia mea, uire. Uire, uire, uire, uire la, uire, uire, uire la.